0: Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op...

0: Premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
1: Ik vrees dat de totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
0: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
0: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar korte files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 kilometer. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 5. A27 verderop richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer. En op de A44 Den Haag Amsterdam bij Kaagdorp 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de

0: te kiezen. Route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eertmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA

0: heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 1, 2, 3.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
0: Dit is ZFM. ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
4: Hey yo B, what up A? What we want them to say. Woo!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files in Noord-Holland leveren allemaal 5 minuten vertraging op dit moment. Dat valt reuze mee. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 10 minuten extra kwijt tussen Akersloot en Knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar... nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag... krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival... vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft AfroTros zich teruggetrokken... maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

0: dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwits al verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
0: Dit is ZFM.

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend.

0: En dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn twee medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat minder druk op de weg. Er staat nog 120 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je tussen de Bijlmermeer en Amstelveen 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Noord tussen Westpoort en Landsmeer. En op de A10 Oost richting de A10 West via de zuidkant van de stad tussen Watergraafsmeer en Slotervaart doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: my credit's no good.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn... heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
1: Dit is...

En tot zover was dat Lionel Richie met My Destiny. Dit is Zandvoort in de avond. Als ik het wel heb, tenminste, dat heb ik me altijd een beetje laten vertellen, wat er altijd uit die toverdoos komt. En dat is de non-stop toverdoos. Maar we gaan zo dadelijk al beginnen met een alternatieve FM. Geen live muziek vanavond, maar we hebben wel andere zaken die we kunnen bespreken. Dus dat is, denk ik, nog wel de moeite waard om daarnaar te luisteren. Volgende week, dan hebben we weer wel live muziek. De week erop wordt nog even een soort van kantje boord. Je weet het maar nooit met de muzikanten. Maar vanaf 8 oktober is het dan weer wel gewoon verder gaan met, ik meen, Jonathan, niet Jonathan Brown, dat is een echte naam, Dusty Stray en Xan Taylor. En daarachter zit dan op die 15 oktober Zizij. Dus dat zijn zo'n beetje het spoorboekje wat betreft de live optredens in dit fijne programma. We gaan even nog wat laten horen, want dit is toch ook wel bijzonder. Dat doet mij een beetje denken aan Pink Floyd. Maar het is toch echt van Noord-Hollandse bodem. En het is van een band die helaas niet meer bestaat, omdat frontman Tom Gaasbeek in 2025 besloot om uit het leven te stappen. Maar desalniettemin is het erfgoed nog altijd de moeite waard om naar te luisteren. Dit is het nummer Water. En luister goed naar de overeenkomsten met Pink Floyd.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden.

0: Maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En een flinke dosis powerpop. Daar begonnen we deze Alternative FM van 17 september 2025. Nee, 26. Jaap Koper, we zitten in 26. En waarom zeg ik dat? Omdat ik een beetje de draad kwijt ben. Maar Niels Buis, die komt zo direct. High on Shy is degene die met dit als eerste kwam, als single. En ze staat ook wel een klein beetje centraal. High on Shy gaat straks in het laatste uur vertellen over de nieuwe single Am I in Heaven. En dat is ook powerpop. Wat is er in die 2024 gebeurd? Toen bracht ze eigenlijk haar

debuut-EP uit. En hoe het er verder bij staat, ja, dat weten we ook niet precies. Maar er is nog meer, maar dat ga ik je straks in het derde uur vertellen. Dat sowieso. We hebben in dit uur een gesprek ook met Emma Dani. Dat is ook wel leuk, want die is vanavond ergens rond 19:30 ergens anders te horen. Maar wij hebben ook om 19:30 Emma Dani. Hoe hebben we dat opgelost, joh? Die Emma Dani heeft zich niet in twee gesplitst. Nee, ik heb hem stiekem vanmiddag al opgenomen, dat gesprek. Gaat over de EP, de debuut-EP die zij morgen gaat uitbrengen. Enough is Enough. En je hoort ook de focus track die daarbij hoort. What If? Dus die ga je straks horen. En in het volgende uur hebben we aandacht voor de debuutsingle van de winnares van de Amsterdam Popprijs 2024, namelijk Miss Starling. En die gaat daar alles over vertellen in het tweede uur. En dat is het enige live telefonische interview van vanavond. Want in het laatste uur, zei ik al, dan hebben we ook nog een gesprek met High on Chai. En dat heb ik ook van de week al opgenomen. Over de single Am I in Heaven? Nou, dat is een beetje het spoorboek hier voor vanavond. En ik liep al een beetje op de muziek vooruit. Want ik verklapte het al. Niels Buis, die ga je nu horen. Want 9 oktober, dan gaat hij zijn album Carouser presenteren in de Piers in Volendam. En dit is de meest recente single, Fake Fun.

En dat was Lisette Aviva, die afgelopen zaterdag nog een optreden heeft gegeven in Splendor Amsterdam vanwege haar release van haar tweede EP. Want ze heeft daarvoor ook al een EP uitgebracht. Maar volgens mij heeft ze die min of meer ergens verstopt. Maar dit is toch echt de tweede EP. Maar dat is een hele andere muzikale richting die ze is ingestapt. Bovendien, wij hebben heel veel met Lisette Aviva. Want dit is trouwens een eigen opname die we nog hebben gemaakt. Van, nou ja, laten we zeggen in maart 2026. Dus dat is alweer een tijdje terug. Maar daar was ze dus duidelijk in te horen. Bovendien, dat was ook wel een heel grappig verhaal. Is dat zij bij de Sexton Sunday Sounds in Slachthuis Haarlem heeft gespeeld. Samen met nog, nou niet samen in één programma. Maar ze hebben wel alle twee gebruik gemaakt van een paddleboard. Kom ik zo op. Want eerst ga ik iets vertellen over Slachthuis Haarlem. Want wat is het geval? Er is natuurlijk wel het nodige te doen geweest de laatste weken rondom dit, ja, cultuurhol, om het even een beetje populair te zeggen. Het is zo dat er ook middels een soort van faillissement is aangevraagd door de stichting Slachthuis Haarlem. En daar valt natuurlijk ook het podium onder waar al die optredens hebben plaatsgevonden. Maar er is nog meer. Er zitten ook nog ruimtes waar bijvoorbeeld mensen en muzikanten kunnen repeteren voor hun optredens. Bijvoorbeeld in andere zalen. Dus het is nog best nog een dingetje in dat opzicht. En Joost Verhagen is een van de personen die zich gehard had gemaakt om ervoor te zorgen dat Slachthuis Haarlem uiteindelijk ook is gekomen. Alleen de laatste jaren, en ook daar haal ik de woorden van Joost Verhagen een beetje aan in dat opzicht wat hij op de sociale media heeft achtergelaten, is dat er toch ook nog wel een beetje een lax management is geweest. En niet alleen dat, maar ook als de gemeente Haarlem een beetje minder aan het meewerken is, ja, dan wordt er toch iets de nek omgedraaid. En deze Joost Verhagen, die toch wel een bekende verschijning is in Haarlem, die heeft op dit moment een petitie lopen op petities.com. En daar kan je dan zeg maar je handtekening zetten digitaal, of je nog wil dat dit cultuur plaats, deze culturele broedplaats, nog overeind blijft. En er zijn al bijna 2000 handtekeningen opgehaald. En ik, zei de gek, heb er ook getekend. En dat heeft ook een reden. Want ja, als er dus nog een plek moet zijn om in ieder geval te repeteren, dan vind ik dat dit sowieso overeind moet blijven. En aan de andere kant vind ik ook dat er toch ook podia zoals het Slachthuis een bepaalde rol spelen voor bijvoorbeeld de aankomende muzikant die op zoek is om vlieguren te maken voor het grotere werk. En daar is de rol van zo'n podium ook behoorlijk belangrijk in. En dus ondersteun ik het verhaal van Joost Verhagen volledig. En Joost Verhagen is ook de man die bijvoorbeeld WF Zero zegt, over WF Zero zegt, crimineel ondergewaardeerde band. En over WF Zero gesproken, die komen straks nog een keer voorbij. Nou, ik had het dus over Lisette Aviva die daar speelde tijdens een Sexton Sunday Sounds. Maar dat gebeurde ook met een andere muzikant. En dat was er niet zomaar één. Dat was de winnaar van Mooie Noten 2024. En net als Lisette Aviva maakte ook hij gebruik van een paddleboard. En ook deze persoon is bij ons geweest. En dat gebeurde in het najaar van het afgelopen jaar, 2025. Toen kwam Wolfgang langs en hij is dit moment te bewonderen in de popronde. Want daar zit hij in, want hij is daarvoor geselecteerd. En een van de nummers die hij speelde op deze avond bij ons was Getting Closer.

single die we een tijdje terug al hebben laten horen. Anne Haley met Paradise of Love. En er zit ook een bekende voor ons achter. En dat is Gerard Heusingveld. Die we hier ook in juni van vorig jaar hier in de studio hebben gehad. Die is bijna verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ook de muzikale compositie en de productie, dacht ik zo te weten. En daarvoor hoorde je Getting Closer van Wolfgang. Nou zou ik iets moeten laten horen waarvan ik denk, ja, dat past wel in dit uur. Maar ik kijk nog even in de bio en het was toch een alternatieve band uit Velzen. En ik ga ze dus wat meer in de gaten houden. Niet alleen voor Alternative FM, maar ook meer voor 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat is ook heel belangrijk. Maar die heb ik even verplaatst naar uurtje nummer 2. Dus dat past daar even wat meer in. Maar nu gaan we even naar Americana werk luisteren. Van een band uit Den Haag. En ik heb de goede man nog gesproken tijdens een heel heet weekeinde, kan ik vertellen. Dat was het weekend met de hittekoepel. Tenminste, de week met de hittekoepel. En op die dag ging hij nog een tenniswedstrijd spelen. Kan ik me nog herinneren van dat moment en van dat gesprek wat ik heb met hem opgenomen had. En het gaat over Yellow Fox en het nummer dat hij Taste for More.

Taste for More, dat was van Yellow Fox. Het staat hier wel de bestandsnaam op 2026, maar ik denk dat dat toch nog een beetje te optimistisch is, want dit is een wat oudere single. Slow the Sun, dat is het de meest recente, die hebben ze in juni uitgebracht en dat was toen de aanleiding om met Mark van Yellow Fox erover te gaan praten. Nou, daar zijn we toegekomen aan het gesprek, want op het moment dat ik dit ga laten horen, dan is Emma Dani ergens anders te horen bij een ander radioprogramma. Ik zeg niet welke, maar ze is in ieder geval te horen. Maar wij hebben er ook. Alleen, ik heb het wat eerder opgenomen en dat ga ik nu ook laten horen. Gaat over de EP Enough is Enough. En dat heeft niks met Donna Summer te maken voor die mensen die denken, hey, dat is toch een bekende titel die ze ooit met Barbara Streisand heeft opgenomen. Ja, maar dat is toch echt net wat anders. Emma Dani ga je eerst horen met Pretty When I... En dan moet ik even weer gaan nadenken wat dat ook alweer was. Pretty When I... When close of zoiets dergelijks. Oh, ik af en toe laat dat geheugen van mij soms wel eens een behoorlijk in de steek. Ik denk, ja, ik had dat wel zonder een plaatje. Maar tegenwoordig zou ik het maar beter op moeten schrijven, denk ik. Ik ga even zoeken hoor, want klinkt echt weer zoiets als een radio... programma ergens vanuit de streek. Pretty When I Cry, inderdaad. Die zocht ik. Pretty When I Cry, die ga je eerst horen. Dan daarachter het gesprek. En daarachter hoor je de focus track. En dat is What If...

0: hebben kunnen luisteren naar een van de singles van Emma Dani. En dat was Pretty When I Cry. Maar er is natuurlijk groot nieuws. Want Emma gaat haar EP presenteren. En dat is aanleiding voor een gesprekje. En op het moment dat wij dit opnemen, is zij later ergens anders live te horen op een andere radiozender. Dus volg je het nog? Maar goed, we hebben er nu in ieder geval aan de telefoon. Dat is opgenomen. Hallo, Emma.
1: Hiya,
0: hi. Ja, ik zeg het een beetje gekunsteld, maar op het moment dat wij dit dus uitzenden, ben jij ook bij een ander radioprogramma te horen. En dat is live, had ik begrepen. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ga niet vragen bij wie, maar laten we het eerst hebben even over gewoon de EP. Maar voordat ik over die EP ga praten, ja, we vinden nog wel iets terug dat jij ooit ook in het Nederlands nummers hebt uitgebracht, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, alleen die zijn nergens meer terug te vinden in ieder geval.
1: Nee, ja, ik kan ze nog terugvinden natuurlijk, ja. Maar ik heb ze wel een beetje goed verstopt.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk wel even iets van wat mij dan toch nog best wel een beetje bezighoudt. Was het zo dat je dat, was dat eigenlijk een soortement van zonde dat je denkt van nou, hier begin ik dan maar mee? En dat je later toch op een gegeven moment het idee hebt van ik voel me er niet helemaal prettig bij. Is dat zo'n beetje de achterliggende gedachte geweest?
1: Nou ja, eigenlijk is het een beetje begonnen met dat ik een gesprek had met een andere zanger. En ik maakte hiervoor eigenlijk ook alleen maar Engelstalige nummers.
0: Nee.
1: En hij vroeg toen een keer aan mij, want zij maakt Nederlandse muziek, van waarom schrijf je niet in het Nederlands? Nee. En daar had ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik het maar een keer eens proberen.
0: Ja.
1: En nou ja, toen heb ik een heel kort tijdje bij management gezeten.
0: Ja.
1: En toen waren we dus bezig met Nederlandstalige muziek. Maar uiteindelijk was dat toch niet echt, ja, waar mijn hart echt lag. En ik merkte dat ik me toch beter kan uiten in Engelstalige muziek.
0: Ja, dat doe je dus nu alweer een, nou ik denk geloof ik alweer meer dan een jaar dat je dat doet. Engelstalige werk. Poprock. Wat heb jij met poprock?
1: Ja, ja, ik vind het ten eerste echt super vet. Mm. Als kind was ik ook wel fan van Avril Lavigne. En daarna is het wel een beetje overschaduwd door allerlei popartiesten, zoals Taylor Swift en Ariana Grande. Mm. En uiteindelijk, toen ik mijn muziekopleiding ging doen in 2019... Mm-hmm. Toen hadden wij in onze eerste periode dat we dan, nou ja, in bandjes een genre moesten gaan opvoeren.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, toen kreeg ik heel leuk een beetje poprock, poppunk nummers die ik moest doen. En ja, toen is eigenlijk een beetje mijn liefde voor dat genre geboren.
0: Ja, die muziekopleiding, daar begin je nu over in 2019. Waar heb je die gevolgd?
1: Op het ROC van Amsterdam.
0: Ah.
1: Dat is een mbo muziekopleiding genaamd Pax Plus Muziek.
0: Ja. Oh ja, ja, ja, daar komen best wel redelijk goede, goed geschoolde muzikanten en songwriters vandaan, heb ik me laten vertellen. Dus je bent in goed gezelschap. Maar ik weet ook dat je in de buurt van Overveen en Haarlem bent opgegroeid. En daar hebben ze ook zo'n muziekfabriekje staan voor opleidingen. Maar dat heb je toch maar niet gedaan.
1: Nee, klopt. Ja. Nee, mijn eerste idee was eigenlijk om naar het Herman Brood te gaan.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het toch Amsterdam geworden. En ja, ik vond het helemaal top. Een goede keuze geweest ook.
0: Ja, gewoon ook omdat ze dus precies bij jou de juiste knoppen wisten te vinden om het beste misschien uit jezelf te halen. Is dat het ook geweest?
1: Ja, zeker. Ja, ook echt hele goede docenten. En ja, ze halen je wel gewoon heel erg uit je comfortzone. En ja, dat is toch wel iets wat ik wel nodig had. Dat ik wel heel erg vast zat op de popmuziek. En niet dat dat per se verkeerd is. Maar ja, soms kom je er dan pas veel later achter welke muziek je juist vetter vindt.
0: Ja, nu heb je dus de EP. Tenminste, we staan aan de vooravond van de EP. Want op het moment dat we dit gesprek opnemen is het donderdag 17 september. En vrijdag de 18e komt die uit. Enough is enough. Dan denk ik aan Donna Summer, maar dat is het dus niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, ja, wat is het verschil tussen Donna Summer en Emma Dani?
1: Sowieso het genre, ja. Het jaartal. ik heb de titel van mijn EP eigenlijk af laten leiden van mijn debuutsingle Enough is Enough.
0: Ja.
1: Ik vond het toch wel, ja, waar de EP over gaat, dacht ik, het valt het op zich wel mooi samen als ik dat als titel zou doen. En ook omdat het wel mooi is, omdat het dus ook mijn eerste single was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het valt wel mooi in elkaar zo.
0: Ja. Maar je stelt je ook behoorlijk kwetsbaar op, heb ik het wel eens het idee, met ook het uitbrengen van deze EP.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind het ook eerlijk gezegd wel spannend.
0: Ja.
1: Ja, het is, de teksten zijn ook best wel persoonlijk en het ligt ook heel erg dicht bij mijn hart. En ik heb ook wel gemerkt als ik met vrienden of collega's, dat ik dan, ja, als zij vragen van, oh, kan je dan een liedje van jezelf opzetten? Dat ik dan ben van, oké, hier is mijn telefoon en je mag zelf kiezen welke je opzet. Ik vind het heel spannend dat je ernaar gaat luisteren.
0: Ja.
1: En ze zijn altijd al heel erg positief. En ze snappen dan niet dat ik er zo nerveus over ben. Maar dat is meer omdat het gaat voor mij heel erg om de tekst. En ik heb wel ontdekt dat niet iedereen daar altijd gefocust op is.
0: Nee, maar dat is het vaak zo. Maar ik vind altijd, de tekst is wel een onderdeel van het liedje zelf natuurlijk. Want anders, dat is één. Twee is hoe het met jou verder muzikaal gezien gaat. Zijn er al mensen die al gereageerd hebben op het materiaal wat je al uit hebt gebracht?
1: Op zich wel, ja. Niet in super grote lijnen, maar wel. Ik heb wel gemerkt dat er telkens wel mensen weer contact met me opnemen. Als ik dan weer iets nieuws ga releasen en dat ze er ook wel heel enthousiast over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Daar word ik ook heel blij van, want dan merk ik ook wel van, oké, het begint wel ergens naartoe te gaan. En ja, daar doe je het ergens ook wel voor natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik merk ook wel dat ik steeds meer in de kringen om me heen enthousiasme hoor over mijn muziek. En ja, soms ben ik eigenlijk wel verbaasd van, er zijn nog echt wel wat mensen die er ook echt naar uitkijken.
0: Ja, dus je bent bezig eigenlijk om een muzikale achterban eigenlijk op te bouwen. Dat is wat ik hoor.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nog even twee dingetjes. Ik had ook gezien dat je met Femke hebt gewerkt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat heeft zij bijvoorbeeld toegevoegd aan iets wat jij nog niet wist?
1: Echt vrij veel nog wel.
0: Ja.
1: Zij heeft sowieso, omdat ze ook iets ouder is dan ik, wel veel meer ervaring. En daar heeft ze me ook wel goed in begeleid. Zeker bij de eerste paar singles die ik heb uitgebracht, heeft zij mij geholpen met hoe ik dingen moet aanpakken. En daar hecht ik ook heel erg veel waarde aan.
0: Mm.
1: Ook zeker als ik vragen heb, ik kan er altijd appen. Als ik twijfels heb over dingen, ze geeft altijd supergoed advies daarover. En dat is echt een prachtige vriendin om te hebben ook op dat vlak.
0: Ja, dan de focus track, min of meer single, zou je kunnen ook zeggen. What if? Dat is zoiets als dromerig kijken van wat als. Is dat ook een beetje de strekking van het nummer?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben zelf sowieso wel altijd een heel dromerig persoon geweest. En die altijd wel een soort sprookje ziet in alles wat er is.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, toen had ik iemand ontmoet. En toen begon ik eigenlijk een heel sprookje te maken van, wat als dit zou werken? Omdat ik ook vrijwel overtuigd was dat wat ik voelde niet vanuit één kant kwam. Toen zei ik tegen mijn producer van ik wil zo'n soort track gaan maken, omdat ik zo erg in de emotie zit. En het is ook een manier om die emotie te verwerken en een beetje los te kunnen laten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben echt super trots op wat het geworden is en het is echt exact mijn gevoel.
0: Ja, dan de afsluitende vraag. Waar is Emma Dani te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, sowieso op Instagram met Emma Dani Music. Nou ja, Facebook gewoon onder Emma Dani. TikTok ook op Emma Dani Music. En dat zijn wel echt, ja, vooral Instagram en TikTok zijn echt social media waar ik heel actief op ben.
0: Duidelijk, we gaan What If laten horen.

En tot zover was dat Emma Dani over haar EP Enough is Enough. We gaan verder, want dit is alweer een tijdje uit. Judah Rivers and Your Words.

laatste keer dat wij Sterre Weldering hebben gesproken was mei van dit jaar. En daar is nog wel wat op terug te vinden. Op het YouTube-kanaal van Alternative FM. Want wij hadden toen het festival Vloed. En dat was in het weekend van Hemelvaart. En toen hadden wij een eigen bijdrage. Waarin ook Sterre Weldering daar te zien en te horen was. Ik weet niet of ze toen ook dat nummer heeft gespeeld, dit nummer, Ruins. Want ze schrijven Ruins vanuit een kwetsbare en verdrietige gemoedstoestand. Maar wel wetende dat ze destijds alles had gedaan wat ze kon. En ze voelde ook berusting tijdens het schrijven. Alsof ze de afgelopen 5 maanden ineens helder voor zich zag. Dat is een beetje het verhaal van deze Sterre Weldering. En als we Sterre Weldering zeggen, dan zeggen we eigenlijk ook Sven Ros. Want immers, ze hebben beide ook nog hier een optreden gedaan in deze studio, in deze ruimte. Maar dat is alweer een tijdje terug. Volgens mij ergens in 2023 of 2024, wil ik vanaf zijn. En Sven Ros, die heeft nog een nummer achtergelaten. Dat is de meest recente single. The Man I Was Before.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt

van het album Imaginary Songs. En dat is volgens mij het eerste echte album wat Von V heeft uitgebracht. Regelmatig draaien we dat ook een beetje dat werk van deze Amsterdamse band. Met de frontvrouw die eigenlijk bijna alle teksten voor haar rekening neemt. Dat is Mariska Lialing. Zo ook deze Burnt is het nummer wat ook op dat album te vinden is. Welkom in uur nummer 2. Waarin we gaan praten met Miss Sterling. En zij is een van de winnaars geweest in de lange historie van de Amsterdam Popprijs. In 2024 won ze die. En zij was het afgelopen jaar ook te zien tijdens de popronde van 2025. Die dit weekend echt gaat beginnen. En eigenlijk op het moment dat ik hier praat, is die alweer aan de gang ergens in het land. Ik meen ergens in de regio van Apeldoorn, Deventer, Zutphen, die kant uit. Daar zullen ze op dit moment te vinden zijn. En dan wordt het november en dan komen ze pas een beetje deze kant op. Dus dat gaat nog wel even duren, een maandje of twee nog. Maar eerst gaan ze nog ergens het land door te trekken. En dat zal onder meer ook in Groningen, Friesland, noem maar op. Daar zijn ze ook allemaal te vinden.

Dat is Miss Sterling, haar selectie, of beter gezegd haar uitnodiging voor de popronde. Er zit er volgens mij één, ja, ik heb hier nog twee zelfs die ik straks nog laat horen, die ook in de popronde van dit jaar zitten. Dus dat kan nog wel leuk worden. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen. Dit had ik vorige week ook al gedraaid, maar ik denk, ja, het is toch best wel de beste track, vind ik in mijn ogen, die door de heren Erik Harbers en Gerard Heusinkveld, daar is die weer, is uitgebracht. En dat is dan weer onder een andere naam, Uji en Jaan. En Quaternity, deel 1, dat is de eerste EP. En dat impliceert dat er dus nog ergens een vervolg gaat komen. Maar dit is de laatste track op deze EP. En dat nummer dat heet Deep Hours.

Ook dit gaat ver terug wat ons betreft met de kennismaking van Banks. Maar dit is haar meest recente single, Eli. Banks heeft ooit in 2023 deel uitgemaakt van de Rob Agda Award. En daar is ook nog wat over te melden, want het gaat zijn 30ste editie kennen het komende jaar. Dus dat wordt zeer bijzonder en daar zijn ze al mee bezig. Dat is één. En Banks zelf hebben we natuurlijk hier in deze studio gehad in 2024. Dat is ook alweer een lange tijd geleden. Zelfs nog helemaal aan het begin van dat jaar. Toen was hij hier met gitarist Wouter. Die het een en ander ja, min of meer voor zijn rekening nam als het ging om de stripped-down versies. Nou ja, dat was dan wel ook toevertrouwd aan hem. Maar dat is al een flinke tijd terug. Dit uur, zei ik al, gaan we praten met Miss Starling. En daarachter in het volgende uur gaan we wel ook weer praten met iemand die ook in die Rob Agda wordt. In diezelfde editie waar Banks in zat. Namelijk met Cheyenne Howell van High on Chai. Of beter gezegd, Cheyenne Howell is High on Chai. En dat gaat over de single Am I in Heaven. En ook over High on Chai hebben we wat. Die komt 19 november hier naar deze studio om te gaan spelen. Dat gaat eindelijk gebeuren. Maar goed, zover is het nog niet. Vorige week heb ik deze single al weg mogen geven. Dat is de nieuwe single van Kolbak. En dat nummer dat heet Heaven.

0: ja, ik ben een beetje een dromer. Want wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Want je hoort er ook nog een beetje wat napruttelen, deze Inge Lambeau. Want, wat is dat het geval? Gravity is een van de meest recente singles die ze heeft uitgebracht. Daar is natuurlijk een echte singleversie, zoals die echt moet klinken. Maar er is ook nog natuurlijk een akoestische versie. Die heeft zij zelf gemaakt. Maar er is ook nog een alternatieve FM versie van dit nummer. En dat heb je net kunnen horen. En die versie die heeft Inge op Instagram gezet via Reel. Ja, en ze heeft ons als bijdrager uitgenodigd. En dat gaat natuurlijk nu als een malle op dat Instagram. Dus ja, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat we ook op deze manier met ons platform onder de aandacht en op de radar gaan komen. Nou, dat is een mooi bruggetje die je kan slaan in de richting van degene die nu aan de telefoon hangt. Want die is al geruime tijd al een beetje op de radar. Sterker nog, ze heeft de Amsterdam Popprijs weten te winnen van, dacht ik, 2024. En in de popronde van 2025 heeft ze een uitnodiging gekregen om ook daarin mee te doen. En nu ga ik met haar praten. Dat is Miss Turning vanavond. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg ik het goed? Is het ook 2024 dat jij die Amsterdam Popprijs hebt gewonnen?
1: Ja, klopt. Ja. November 2024.
0: Ja, dat is alweer een tijdje terug, geloof ik, hè, dan?
1: Ja.
0: Ja. Wat kan jij nog van dat moment nog herinneren dat je op dat moment de winnares was van de Amsterdam Popprijs?
1: Nou ja, ik was dus vooral die finale ingegaan met de gedachte van, wauw, wat vet cool dat ik op het podium mag staan met degene die de prijs gaat winnen vandaag.
0: Ja.
1: Dat ga ik iedereen vertellen, dat ik met de winnaar op het podium heb gestaan.
0: Ja.
1: Dus ik weet nog dat, ja, toen ze mijn naam zeiden, toen ik het won, dat ik echt dacht, wat? En ik heb gewoon nog nooit zoiets moois meegemaakt. Ik was altijd, zeg maar, op school altijd het stille meisje wat achter in de klas zat. En opeens was ik, zeg maar, een winnaar.
0: Ja.
1: Dat was echt, super, super bijzonder.
0: Ja, dat is één kant van het verhaal. Want tegenwoordig resideer jij in Amsterdam. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Ja, ik ben geboren en opgegroeid in Gouda.
0: Ja, ja, want de naam Miss Turning, ga ik je nu ook vertellen, die kwam ik voor het eerst aan de weet in het programma van collega Maarten Verduin bij RPL Woerden. Want die noemde je toen ergens in een agenda op van een optreden in Gouda. En toen ben ik even gaan zitten kijken. En ja, en je kwam ook inderdaad uit Gouda. Dus je hebt het ook zelf verteld. Dan is er natuurlijk een weg afgelegd van Gouda naar Amsterdam. Wat doe je dan in Amsterdam? Ben je bezig met een opleiding?
1: Ik ben net klaar. Ik ben net officieel afgestudeerd Master of Music aan het Conservatorium van Amsterdam.
0: Ah, daar komen over het algemeen toch ook wel goed geschoolde muzikanten vandaan. Bijvoorbeeld Samuta met Hanne Brunnegreeft, om maar even wat te noemen. Maar wat dacht je van Sue the Night in een ver verleden? Die komt daar ook vandaan. Dus je bent wel in goed gezelschap in dat opzicht.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Even over die opleiding, want je hebt je master dus nu gehaald. Wat heb jij van het Conservatorium Amsterdam waar je nu nog wat aan hebt?
1: Gewoon sowieso alle super fijne mensen die ik heb ontmoet. Maar ik heb ook bijvoorbeeld kostuumontwerplessen mogen volgen bij de toneelschool.
0: Mm.
1: Dus ik heb nu ook voor mijn tour voor Wildflowers heb ik mijn eigen kostuums gemaakt. Ik heb zulke fijne mensen leren kennen. Ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan, naar die master, om te kijken wat gaat er gebeuren als ik mijn ex als prioriteit zie en als ik er echt vol voor ga. En toen zijn dus al die mooie dingen gebeurd, zoals de popprijs en popronde. Super mooie samenwerkingen, bijvoorbeeld met Hans Weekhout, die heeft het nummer geproduceerd en gemixt en gemasterd. Gewoon heel veel extra zelfvertrouwen en fijne mensen.
0: Ja, want als ik het zo hoor, ben je toch wel flink op de radar terechtgekomen, denk ik ook bij de landelijke muziekplatformen, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Gaan we het debuut vanavond beleven. Maar ja, in een, ik heb ergens nog materiaal liggen. Heb jij eerder toch nog iets al op Spotify uitgebracht? Of überhaupt?
1: In 2019 heb ik een soort lo-fi single uitgebracht samen met een producer. Hmm. Ik heb eerst in Tilburg songwriting gestudeerd.
0: Ja.
1: Dus dat was in mijn allereerste jaar daar.
0: Ja.
1: En die song kwam toen ook in een Ibiza Vibes playlist. ja, ik kreeg toen heel veel streams, dus die heb ik inderdaad al eerder uitgebracht.
0: Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk nu totaal iets anders, als ik het zo heb begrepen.
1: Zeker.
0: Want jij zegt al, hè, kostuum en toneel. En dat hoort is een onderdeel van wat je wil brengen op het podium. Moet het totale plaatje dan kloppen met alles wat je ook met muziek brengt en ook als je optreedt?
1: Ja, ik ben gewoon heel erg bezig. Zeg maar, je hebt de song en je hebt dat verhaal en je hebt dat gevoel. En ik wil dat eigenlijk in zoveel mogelijk kunstvormen de wereld inbrengen en... ik schrijf meestal over gevoelens waar je wat moeilijker over praat met anderen. Mm-hmm. En ik wil juist die gevoelens eigenlijk hun eigen wereld geven. Dus nu inderdaad per song die ik uitbreng, bouw ik een hele wereld met kostuums en decor, video,
0: Ja. Geldt dat, want morgen komt dan de debuutsingle uit.
1: Ja.
0: Zit daar, ga je ook iets in beeld brengen? Want ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan Jij Buis. Voor die mensen die zeggen, wat is dat Jij Buis? Nou, dat is YouTube.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben zelf nog bezig met het editen van de video. Ik heb wel echt super mooie beelden samengemaakt met Joost Boeken. Dus die ga ik nog editen. maar morgen komt in ieder geval de single online. En komt mijn release show in Gouda in de Zoals. Waarbij ik dus ook, zeg maar, echt liefdesbrieven die ik zelf heb geschreven ga voordragen aan het publiek.
0: Ja, want dat is ook, dat vertel je nu wel. Maar zit daar iets van poëzie? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, ik ben eigenlijk, toen ik 8 was, begonnen. Ik durfde namelijk helemaal niet te zingen. Omdat ik was als kind echt heel veel gepest op de basisschool. Dus, maar ik wilde me wel uiten. Dus ik heb toen ik 8 was, heb ik een gedichtenbundel geschreven. Ik heb eigenlijk altijd al die liefde voor woorden gehad.
0: Ja.
1: Dus het begon eigenlijk, mijn schrijven begon als poëzie. En ik heb nog steeds dat woorden voor mij zoiets magisch zijn, omdat ze een soort een gevoel kunnen vastpakken en in het moment kunnen zetten. Mm. En ik wilde inderdaad naast dus al mijn muziek, wat ik voor een deel ook natuurlijk gewoon als een soort poëzie zie, ook nog inderdaad die echte liefdesbrieven, meer echt die teksten brengen naar het publiek.
0: Jij hebt dus eigenlijk bijna hetzelfde gedaan als Fabienne Julie, die we hier in juli van dit jaar hebben gehad. Die werd ook behoorlijk gepest op school. Maar die vertelde afgelopen vrijdag in een optreden in C-punt, in het C-punt café. Ja, ik ga daar geen energie in steken, in al die negativiteit. Ik heb het maar omgedraaid. Is dat ook bij jou een beetje het geval geweest? Dat je dan op die manier uit en dat je dan denkt van, nou, jullie kunnen me wat, ik doe het op deze manier?
1: Ja, nou, eigenlijk, het is best wel een lang proces geweest om dat zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Mm-hmm. En het is eigenlijk dankzij mijn fans dat ik dat zelfvertrouwen heb en dat ik mezelf helemaal durf te zijn, omdat er is bijvoorbeeld een vrouw die was 2 jaar niet naar buiten geweest totdat ze een van mijn nummers hoorde.
0: Ja.
1: En zij komt nu ook naar mijn concerten en ja, zeg maar, voor die mensen denk ik, ja, ik moet ook een soort van, ik voel me ook dapperder door hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat ook een beetje waar Wildflowers over gaat? Als we het dan toch over de debuutsingle hebben?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, ik ben ook echt opgegroeid als een soort echt enorme romanticus. Mm. En ik las altijd over liefde in boeken en ik keek naar romantische comedies. En ik dacht ook echt van, nou ja, wat kan er nou mooier zijn dan dat?
0: Ja.
1: En nou ja, toen begon ik zelf te daten via dating apps. En iedereen is daar zo hard bezig met casual zijn en een beetje normaal doen en nou ja, gewoon alles heel laid back doen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam erachter, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil juist die grote romantiek. Dus Wildflowers is eigenlijk een beetje mijn oproep om die grote romantiek weer terug te brengen. In plaats van al die bindingsangst. En gewoon, weet je wel, schrijf weer eens een liefdesbrief. En durf van elkaar te houden.
0: Ja, dat is een aardige overeenkomst. Hier zenden wij uit vanuit Zandvoort. Je weet dat wij hier ergens een of ander circuit in de achtertuin hebben zitten. daar heb ik bijvoorbeeld ook te maken gehad met een gast die ik al meer dan 40 jaar ken. Die man die heet Jan Lammers. Dat is een filosofische autosportman. En die zei op een gegeven moment je moet niet op weerapps kijken. Je moet gewoon luisteren naar degene die in de auto zit. Want dat is het referentiepunt. Dus als ik jou zo goed begrijp, moet je ook eigenlijk die datingapps gewoon zeggen, weg ermee. En gewoon, ja, het enige referentiepunt is de mens in dat opzicht.
1: Ja, precies.
0: Want dat zeggen jullie beiden eigenlijk.
1: Ja, teruggaan naar de mens, teruggaan naar liefde eigenlijk.
0: Ja, dan is het natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar is Miss Starling te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, overal en nergens. Nou ja, vanaf. Ook op alle streamingplatformen. En ik ben op Instagram te vinden als Miss Starling Music. Facebook. Ik heb ook TikTok. Ik doe erg mijn best. dus morgen in de Zoat in Gouda.
0: Oké, dan gaan we de single nu laten horen. Hier is Miss Starling en haar debuutsingle die morgen uitkomt. En dat nummer dat heet Wildflowers.

van de bassist Pepijn Gremlinghuizen van deze band, The Dark Wave. En Jelmer Luimstra heeft het destijds in onze uitzending uitgelegd hoe dit nummer ontstaan is. Hij zegt, je moet dit gewoon in de volle versie laten horen. 8 minuten lang was dit The Dark Wave met Alone. Maar ik heb goed nieuws voor de mensen die The Dark Wave een warm hart toedragen. Want de nieuwe single is onderweg en die gaan we volgende week al weggeven. Dus dat gaat gebeuren. En volgende week is het de beurt aan Losse Jos. Want dan hebben we weer live muziek in de studio. Daarvoor hoorde je de nieuwe single, de debuutsingle eigenlijk van Miss Starling. En we hebben er ook net in de uitzending gehad. En wie is Miss Starling? Kan ik nu wel even verklappen. Dat is Marieke. Marieke is Miss Starling. Maar goed, er komt nog meer van eraan. Want ze is van plan om, en dat heeft ze wel gezegd, nog een EP-presentatie te doen in haar woonplaats waar ze ooit groot geworden is, Gouda. Goed, we gaan verder. Hier is Little Left the Garden en Girls Pretty.

De single van Dreaming of Pursuit is een band die komt uit Velsen. En Crack in My Walls is vorige week uitgekomen. Deze gaat het doen tot aan het moment van het tweede uur. Zij uit van het tweede uur is aangebroken. Alter Eva met 2001.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mij maakt het persoonlijk zeer grote zorgen. De hele familie maakt het eigenlijk grote zorgen. We hebben alle paniek in Spanje op de tijd. En ik denk dat we werden alle op onszelf oppassen moeten.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. When you aim too high, better.

Vorige week hadden we Derk Zegwaard in de uitzending. En dat had te maken met deze single. Want Derk Zegwaard is de drummer van Hoefs. En vorige week was het ook de preventie voor de suïcide. De min of meer de zelfdoding. De preventie tot zelfdoding. Wereldwijd was dat. Een week waarbij dat gold. En er was natuurlijk ook nog een multidisciplinair festival genaamd A New Tattoo. Die heeft plaatsgevonden in zaal 100. En daar is uitgebreid gesproken over met name ook de mentale gezondheid. Want Hoefs was dit, mensen, met Low. En je hoort het al, het is Iram Gadan die tegenwoordig te horen is. Maar ik kan me voorstellen dat er ergens boven op een wolk Ramon van Geitenbeek toekijkt en die denkt en ziet, dit is wel goed hoor. Dit is wel rete goed. En ook wel in de sfeer ook van Ramon van Geitenbeek. En ik zei al, Derk Zegwaard, die had te maken met deze Hoefs, omdat hij daar drummer is. Maar zijn eerste bandje, die begon hij met Tom Gaasbeek. En dat is die andere man. En ik heb ook toch wel het idee dat ook hij van bovenaf naar beneden zit te kijken. En die denkt, ja, dit is toch wel heel bijzonder. Het is niet helemaal zijn muziek. Dat had Derk vorige week verteld. Maar goed, als we het toch weer even over Tom hebben. En over de band. Crimineel ondergewaardeerd. Zoals petitie-indiener Joost Verhagen over het Slachthuis Haarlem. Voor het behoud van Slachthuis Haarlem al gezegd heeft. Crimineel ondergewaardeerd. Dat is het zeker. Want dit komt van het tweede album van Wave Zero. Waarin duidelijk weer de stempel wordt gedrukt door Tom Gaasbeek. Keep your clothes.

Muziek uit eigen dorp, want dit is Zandvoort waar dit programma wordt gemaakt. En zij komt uit Zandvoort, Wendy Moore. Ik heb het van de week met iemand over gehad. En die zei van, ken jij Wendy Moore? Ik zeg, ja zeker wel. Waarom heb ik dat nooit eerder gehoord? Dat was iemand die in de muziekindustrie gewerkt heeft bij zo'n muziekfabriek wat ooit in de Waardepolder heeft gestaan. Daar weten een hele hoop mensen over waar ik het over heb. En dat zei hij tegen mij. Van ja, dat ik dat nooit eerder heb geweten. Maar wat is dit toch groot. Ja, dat wisten wij al een tijdje. Daarom laten we het ook horen. Wendy Moore met haar laatst verschenen single The Edge. En zij is ook te zien en te horen tijdens deze popronde van 2026. Is niet de eerste Zandvoortse die daarin te zien is geweest. Want Bodine Monet die ging daar aan vooraf. En die zat er vorig jaar nog in. We gaan weer verder. Want Evie of Effie. Dat is degene die wij ook een aantal weken geleden hier aan het woord hebben gelaten. En dat had te maken met de single You Showed Me Otherwise.

0: Je hebt kunnen luisteren naar Letters to a Ghost van Harry on Chai. Dat was de vorige single, maar inmiddels is er ook alweer een nieuwe single. En ja, die hebben we nog niet eerder kunnen draaien, maar dat gaat zo dadelijk wel gebeuren. Maar eerst gaan we met de bedenker en de maker van deze song van Harry on Chai. En dat is Cheyenne. Hallo Cheyenne.
1: Hallo, ja.
0: Ja, het is alweer een tijdje terug dat we elkaar spraken. Maar goed, want de nieuwe single die heb jij afgelopen zondag uitgebracht. En op het moment dat wij dit gaan uitzenden is donderdag alweer. En dan is er wel weer een aanleiding om eens even te gaan praten over het een en ander.
1: Ja, zeker.
0: Ja, even voor de Letters to a Ghost. Waar ging dat ook alweer over?
1: Ja, dat ging eigenlijk over een verloren vriendschap waar je eraan blijft schrijven in brieven en nooit antwoord terugkrijgt.
0: Ja.
1: Om te verwerken.
0: Ja. En dat heb jij dus meegemaakt. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dus ja, dan biedt jouw muziek ook enigszins mijn wat troost in dat opzicht. En dat is denk ik ook de bedoeling van muziek maken, lijkt mij.
1: Dat is denk ik waarom iedereen muziek luistert ook.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Want dat is een van de singles die ik ook hoog op mijn lijstje heb staan. Maar inmiddels heb je alweer een single uit. Am I in Heaven?
1: Nou, ja.
0: Iedereen denkt van, goh, is Cheyenne in de zevende hemel terechtgekomen? Maar volgens mij is dat toch iets heel anders, denk ik.
1: Ja.
0: Weet je ook wanneer je dat liedje hebt geschreven, om daar maar eens even mee te beginnen?
1: Oh ja, het was eigenlijk, hij ligt al best wel lang, ik denk wel nu 2 jaar of zo.
0: Mm-hmm.
1: En het was eigenlijk gewoon de dag na een avond uit. En ik voelde me gewoon super leeg en ja, als ik dat mag zeggen, gewoon heel erg kut.
0: Tuurlijk mag je dat zeggen. Hou je niet in ieder geval. Maar goed, ga door.
1: En toen dacht ik van ja, wat heb ik nou eigenlijk gisteren gedaan? En ja, ik was gewoon heel, heel dronken. En ik was zo van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Wat deed ik daar eigenlijk? En ja, ach, dat was echt een soort van reflectiemoment van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen op zo'n avond?
0: Ja.
1: En ben ik er dan voor mezelf of ben ik er dan voor andere mensen? En wat is dan de functie van zo'n avond? Want het is niet een soort van gezellig avondje met vrienden.
0: Nee.
1: Echt. Het is gewoon echt gewoon het gevoel dat je wegrent van je emoties, van je gevoelens. En dat dan eigenlijk wegdrinkt en gaat feesten.
0: Ja, een vluggedrag eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, heb je, laat ik even voordat we echt inhoudelijk op die single, maar heb je er zelf ook wel eens last van? Dat je wel eens in vluchtgedrag, dat je je daarin in uit, of wat dan ook, dat je iets met vluchtgedrag hebt?
1: Ja, jawel. Ja, daar gaat ook natuurlijk die single heel erg over.
0: Ja.
1: Maar dat is nu op dit moment niet meer, maar het was wel echt een periode in mijn leven dat ik wel een soort van gevoel had, ik ben jong en ik moet nu alles doen en dat een beetje resulteerde in de verkeerde dingen doen.
0: Ja. Nou ja, goed, aan de andere kant, wijsheid levert het ook op, denk ik.
1: Ook waar, ja, zeker.
0: Ja.
1: Wel inderdaad dat ik ook zoiets heb van wel goed dat het is gebeurd.
0: Ja. Kunnen we dan ook zeggen dat jij al lichtelijk filosofisch aangelegd bent door dit soort dingen mee te maken?
1: Ik zou mezelf geen filosoof
0: noemen. Nee, maar goed. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment, ze zeggen met een mooi Nederlands spreekwoord, door schade en schande wordt men wijs.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk om een soort van zelfreflectie en ook te denken over waarom ik bepaalde dingen doe. En ik denk dat in een zekere zin dat inderdaad ook wel een bepaald filosoferen is.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik op zich wel leuk, maar ja, dat gaat denk ik wel echt nog dieper dan het level waar ik op zit nu, denk ik.
0: Ja, want Am I in Heaven, je hebt eigenlijk een beetje de grote lijnen al geschetst, hè, waar de single over gaat, hè, want de avond, het is een aanleiding van een avondje uit in dat opzicht. Maar er zijn natuurlijk generatiegenoten die zich daar ook, ja, die daar ook mee te maken hebben, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel zeker.
0: Ja, proef je dat ook? Dat van, hey joh, ik heb nou iets meegemaakt. Nou, het was drie keer niks. En dat je dat ook terugkrijgt onder de mensen waar jij je onder begeeft.
1: Ja, het is grappig dat ik denk dat heel veel van mijn vrienden... Ik heb echt wel een vriendengroep die dat heel leuk vond om uit te gaan en zo. Maar ik denk ook wel nog steeds minder. En dat is wel waar ik op een gegeven moment merkte, oké, ik vind dit echt niet meer leuk. Mm-hmm. Dus ik neem hier afstand van. Mm-hmm. Maar ik heb ook een hele grote vriendengroep waarin het eigenlijk nooit... Dat mensen het ook nooit leuk vonden. Dat het gewoon was, we gaan lekker met z'n allen een avondje kletsen en een biertje doen in de kroeg. Maar echt uitgaan en... Een soort van helemaal laat, dus dat hoeft niet of zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is grappig om het contrast te merken dat er inderdaad wel gewoon een groot contrast is tussen mensen die dat wel willen en mensen die dat niet willen.
0: Ja, ja. Ja, want ook het artwork van de single verwijst daar een beetje naar.
1: Ja.
0: Ben jij thuis in tarotkaarten dan?
1: Ja, dat is grappig. Ik ben dus sinds eigenlijk, ik denk een half jaar, zo vind ik dat heel interessant. Mm-hmm. En ik heb ook zelf een deck gekocht, dus om zelf een reading te doen en zo. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel leuk, want het mooie aan tarot denk ik is dat je soort van met een vraagstuk kan zitten. En het biedt niet de oplossing, maar het biedt dus zo'n zelfreflectiemoment van wat wil ik en wat voel ik hierbij. Mm-hmm. En het zet je gewoon heel erg aan het denken met, ja, het is eigenlijk gewoon een soort van handvat om jezelf verder te verdiepen in je eigen gevoelens en je eigen visie.
0: Nou ja, ja, want waarom begon ik daarover? Dat artwork verwijst naar een tarotkaart, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, natuurlijk dan de single op zich, want dat heb je ook nu allemaal verteld. Maar ook de mensen die aan meegewerkt hebben, dat zijn ook niet de meest misselijke lui. Sveder Al las ik, nou, drummer van Fiep onder meer. Vic Hament, maar die speelt al een lange tijd bij jou in de band, maar die speelt ook in Hunk. Om maar even een zijpad te bewandelen. En zo zijn er nog een aantal erbij betrokken, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het is echt een hele, hele leuke groep mensen. En ook een hele talentvolle groep mensen. Dus ik ben heel blij dat iedereen... Ik ben trots op iedereen die in mijn project heeft gezeten en heeft gespeeld. Maar ja, ik vind dit wel echt een hele, hele coole groep mensen. En ik denk ook dat de mensen die op de plaats staan heel erg de visie delen met de kant waar ik nu op ben gegaan.
0: Ja.
1: Ik heb wel het gevoel dat ik mijn mensen heb gevonden. En dat vind ik heel leuk om te ervaren.
0: Ja, ik was er nog even vergeten. Tim van der Lans bij Alter Eva en Waterfront. Maar die ken je natuurlijk ook via, omdat jij ook bij Waterfront meedoet. Dus dat is inderdaad een leuke club. En niet te vergeten Teun Polderman. Hè? Want dat is degene die de toetsen beroert.
1: Ja, de famous Teun Polderman, ja.
0: Ja. Is dit een single waar we vanuit moeten gaan dat er nog meer van jou aan gaat komen?
1: Zeker weten.
0: Ja? Nou, je geeft nog niet alles prijs, hoor ik al.
1: Nee, ja, anders is er geen verrassing
0: meer. Ja. Dan is rest ons alleen maar de vraag te stellen, waar is Hai On Chai te vinden op het wereldwijde web?
1: Hai On Chai te vinden onder It Hai On Chai. En dat is op TikTok en op Facebook en op Instagram.
0: Mm-hmm.
1: En op alle streamingplatforms kan je de liedjes luisteren.
0: Oké, dan gaan wij die single Am I in Heaven nu draaien.

Ze komen uit Alkmaar en ze hebben ook een Rob Agda Award verleden. Want ik meen dat ze of in deze editie van 2026 hebben gezeten. En anders is dat in 2025 het geval geweest. Maar de captain is zeker een onderdeel geweest. Joyce hoorde je. En dan heb ik het niet over de naam Joyce met J-O-Y-C-E. Nee, met een comma S aan het eind. En dat is de nieuwe single van deze band. Die morgen gaat verschijnen. En daarvoor een hele batterij. Want bijvoorbeeld Effie, die heb ik laten horen. You Showed Me Otherwise. Heb ik al eens een gesprek mee gevoerd over die single. En daarachter, uitgebreid heb je daar ook kunnen luisteren naar het gesprek wat ik had met Cheyenne Howell. En Cheyenne Howell is high on shy. En die heeft een nieuwe single uitgebracht. Afgelopen zondag is dat het geval geweest. Met Am I in Heaven. Dat was wat je voor de captain hebt gehoord. En voor het gesprek hoorde je Letters to a Ghost. En dat was de vorige single van High on Shy. Over optredens gesproken. Want Send Me Flowers zit ook in die popronde. En in de Piers hebben ze besloten om er eens een avond aan op te hangen met Send Me Flowers. Dat schijnt ergens in oktober te gaan gebeuren. Wel op een moment geloof ik dat Send Me Flowers kennelijk dan niet speelt. Maar ze doen het wel. En op diezelfde avond speelt ook deze band Kathmandu. And loving won't come easy.

Dit komt nog een beetje uit de archieven van Aion. In 2018 had ze deze EP uitgebracht met het titelnummer erop, Circle of Blame. En daarvoor hoorde je Jacob D. Edward, die we hier op 3 september hebben gehad. 3 februari moet mij horen. Paint Me a Picture. En daarvoor hoorde je Kathmandu met Loving Won't Come Easy. Die gaan 2 weken nadat Niels Buijs in de Piers speelt ook zelf nog spelen. Een band die 2025 ook heeft bekoord is One Clueless Friend, met het stemgeluid van Dick Kwakman, ook uit Volendam. Take a Deep Breath.

Gabby Lieve was dit met In Times of Absolute Endings. En ja, aan alle leuke dingen komt er ook een eind. Ook met dit programma van deze 24 september. En, of 17 september, ik ben alweer een week vooruit. Maar volgende week dan is hier Losse Jos te gast. En wij sluiten af met Francis Alban Blake met Me and My Name. Dag.

0: grave, I'm what's written and what's said.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehaald.